0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent dat het Iran aangevallen heeft. Het is niet uitgesloten dat de raketten deze keer vanuit Israël kwamen. Amerikaanse bronnen melden intussen dat de VS aan een diplomatieke oplossing blijft werken voor het conflict. President Trump zei eerder deze week dat praten over vrede voor hem geen zin meer heeft. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 7 mensen gearresteerd bij incidenten na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Enkele van hen schoten vuurwerk af naar politiewagens. 2 mensen droegen een bivakmuts en dat mag niet. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Frankrijk plaatste zich gisteravond als eerste voor de halve finales op het WK door Marokko te verslaan met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En in de ronde van Frankrijk zal de Noorse ex-gele trui Thorstein Traen straks niet meer starten. Hij viel gisteren zwaar in de eerste echte bergrit en brak meerdere ribben. Traen liep ook een hersenschudding op. Er stapten gisteren ook 2 Belgen uit de Tour, Kian Uytebroeks en Bert van Lerbergen. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
0: Dit is Joe E.

0: die zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
0: Dit is... Joe.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
5: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet de perfecte wedstrijd spelen zeker om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
4: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
6: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
4: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en

0: bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
8: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
7: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
6: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
8: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge. Dus die gaan we zeker niet uit de weg.
6: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen. Maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
5: Dit is Joe

0: was, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Joe 80's.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Joe 80s and 90s.

0: go, go, go naar Impermo. Nu soldeert tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering bespreekt straks het Belgische wegenvignet, dat vanaf mei volgend jaar verplicht is in ons land. Dat vignet zal je €90 tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zowel Belgen als buitenlanders hebben het nodig als vergoeding om onze snelwegen en gewestwegen te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelasting die we jaarlijks moeten betalen, maar wil de Vlaamse regering die hervormen, zodat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
7: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
6: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 slachtoffers. Verschillende doden werden in hun auto gevonden. Honderden mensen zijn ook geëvacueerd. Al ging dat niet makkelijk, omdat sommige wegen afgesloten zijn door de branden. Ook Zuid-Frankrijk kampt nog altijd met bosbranden. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
8: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
6: Behalve Onana en De Bast kan iedereen meespelen. Zonnig en warm vandaag. Maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
5: Dit is Joe

0: Supermarkt. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
3: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is a mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
12: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Solden bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
14: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
14: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
13: Solden bij Zalando.
16: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
17: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: This is
19: Joe 80s and 90s.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min

0: 50% op je zomeressentials in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Het aantal oogontstekingen in ons land stijgt snel. De apothekers merken dat ze fors meer geneesmiddelen verkopen en dokters zien meer patiënten. Je hoort huisarts Tine van den Abele.
6: Mogelijk kan dat te maken hebben met het feit dat er tijdens de hittegolf langdurig drogere lucht is. En dit kan een nefaste invloed hebben op de kwaliteit van onze traanfilm. Heel belangrijk om onze ogen te beschermen tegen infecties. Anderzijds weten we ook wel dat het nu het seizoen is van de allergieën. Die kunnen op uw oog terechtkomen en daar oogirritatieklachten veroorzaken.
5: Ook airco's kunnen een rol spelen. Die kunnen je ogen sneller uitdrogen. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn derde hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot midden volgende week hangen. Zowat 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen worden door Rusland gehersenspoeld. Op de Krim en in andere gebieden in Oekraïne die de Russen op dit moment bezetten. Dat staat in een nieuw Europees rapport. Rusland stuurt die kinderen ook naar trainingskampen om ze met wapens en drones te leren werken. Om ze dan later naar het front te sturen. Experts noemen dat mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. En dat is strafbaar. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden.
4: Dit is Joe E.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Alla, jong.
3: Korting tot -70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
11: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
12: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: Dat was de Brabantson, een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Joe. Dit is Joe

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
12: Ah, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top, hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
15: Ego Keukens.
16: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
17: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen. Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel of seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Inne van Wijmeer legt uit.
19: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
18: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden. Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Dat blijkt allemaal uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Steven Viers.
20: Daar moeten we echt nauwlettend in het oog houden, maar er vormt geen gevaar voor het verkeer. Moeten ook geen beperkende maatregelen, zoals het afsluiten van het verkeer, worden genomen op dit moment. Maar we gaan wel investeren. Dus bijvoorbeeld op de grote ring, ter hoogte van Anderlecht, gaan we herstellingen aan de bruggen daar toepassen.
18: Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar met een investeringsplan komt. En in het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden. En ook volgende week blijft het tropisch zomeren.
17: Dit is Joe

0: Achter you. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Krevel.
9: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
8: Krevel. Leef beter.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
12: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: Dit is Joe, 80s and 90s.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel en seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Ine van Wijmeer slecht uit.
3: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
2: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden als er niks gebeurt. Dat blijkt uit controles van Brussel Mobiliteit.
4: De toestand die verslechtert in de zin dat gradueel er een verouderingsproces is. De bruggen die in een slechtere toestand zich bevinden, die gaan we van dichterbij monitoren. Met de hulp ook van externe bureaus, etc.
2: Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar nog met een investeringsplan komt. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn 3e hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot het midden van volgende week hangen. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Op het WK voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna kort toe.
5: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
2: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
1: Dit is Joe 80.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
1: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Er is niks.
4: Alla, jong.
3: Korting tot -70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh cool!
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
9: Wij zijn vannacht gaan vluchten. We wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat.
8: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbare Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
10: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
8: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
11: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren? Merci beaucoup.
8: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
7: Dit is Joe 80s.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Joe

0: Die zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De

0: kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben superzolder. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
7: Zo, aangekruist in mijn agenda.
8: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
7: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
8: Zeg, geef die stiftjes.
6: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: zombie.
1: Nu, zondag is gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prevot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 19 mensen vermist en er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zijn daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. De streek is erg populair bij gepensioneerde Belgen. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
7: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten, niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd, niemand weet hoe of wat. Alles is verwoest, leidingen, alles is kapot. Er is geen stroom, er is geen elektriciteit. Dit is nog nooit gezien hier in de streek.
6: Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. Er is brand uitgebroken op het dak van een restaurant in Antwerpen op de site van brouwerij De Koning. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur al onder controle. Ze moeten daar wel nog even nablussen. Over de oorzaak is er nog geen nieuws. En in de Ronde van Frankrijk is de ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe uitgepraat en bijgelegd. Dat laat de ploeg weten. Remco Evenepoel haalde na de rit van gisteren stevig uit naar mede-kopman Florian Lipowitz, omdat die volgens hem te weinig hielp. Volgens het team was Evenepoel gefrustreerd omdat hij pas vierde werd. Maar het is oké nu, zegt Evenepoel.
8: Het was een momentopname van de koers. En voor de rest, wat er gisteren is gebeurd, is in het verleden en we kunnen weer vooruitkijken. Er is over gesproken geweest en we kunnen weer verder.
6: De rit van vandaag is vlak en dus iets voor de sprinters, zoals Tim Merlier en Jasper Philipsen. Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
5: Dit is Joe.

0: was, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DreftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Dit is Joe.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Joe 80's en

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz zo net bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
5: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuw voertuig gaat aanschaffen.
4: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prévot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 23 mensen vermist. En er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zitten daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
3: Dit is Joe.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS, je vergeet de S van solden, het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden, nee, het lukt niet, sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Alla jong.
3: Korting tot -70%.
4: Procent.
3: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
2: AS Adventure. Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitsland's beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Meti Market.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
4: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: 18,99 €. Lunch Garden. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
2: Een goedemiddag. De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
3: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuw voertuig gaat aanschaffen.
2: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. De veroordeelde man van 31 uit Aarschot, die gisteren op de vlucht sloeg, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat bevestigt het parket. De man werd gisteren veroordeeld voor poging tot moord en stond thuis onder elektronisch toezicht. Na het vonnis knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij weg. De man zit nu vast in de gevangenis. Hij riskeert nog eens een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
1: Dit is Joe 80.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Joe, 80s and

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Een goede middag. Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere aangekondigd. Die tax heeft was eerder al bekendgemaakt, maar nu is het duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
5: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, ja, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
4: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latree.
6: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
4: In natuurgebied De Groene Delle in Lummen is een jongen van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de kleren van de jongen langs het water en belden de politie. Die haalde daarop zijn lichaam uit het water. Er geldt nochtans een zwemverbod in het gebied. Het parket is nu een onderzoek gestart. FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
7: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
4: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus, begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Dit is Joe 80.

0: wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Joe, 80s en 90s.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Vanaf 2028 betaal je elk jaar €80 minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je dan €80 meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die taxshift was eerder al bekendgemaakt, maar nu is dus duidelijk hoeveel. Minister de Prater legt uit.
4: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, ja, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
3: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil €10 miljard extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van €7,7 miljard, maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de €10 miljard. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
3: De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
3: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Een timmerlier wint de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dat was ik precies een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van hun fiets rijden. En een keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik er benen had om tot de finish vol te houden.
3: De Noorsoren Werens Skjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
14: Dit is Joe

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
1: AS Adventure.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goede avond. In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen in het ziekenhuis na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
7: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contact met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorg nodig in het ziekenhuis.
6: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
8: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
6: In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt de politie de dood van Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Mogelijk werd ze vermoord. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe werd 78. Een sport. De spanning voor de kwartfinale tussen de Rode Duivels en Spanje begint te stijgen. Al blijft bondscoach Rudy Garcia nog altijd mysterieus over zijn opstelling. In de achtste finales tegen de VS zetten hij sterkouders als Doku, De Bruyne en Lukaku nog op de bank. Het is afwachten of hij dat nu ook doet, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
9: Het zou bijna een verrassing zijn als hij niets speciaal doet, hè. Waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is of hij Kevin De Bruyne opnieuw in die ploeg zet. Hij heeft niet gespeeld tegen de VS, maar het kan toch niet anders dan dat het bij De Bruyne toch ook een beetje is gekriebeld om straks tegen Spanje te laten zien van, oh jongens, als het er echt toe doet, ja, ben ik er ook nog altijd. En dat gevoel heb ik eigenlijk ook een beetje bij Romelu Lukaku.
6: Over 2 uur is het dan zover, dan begint de wedstrijd. De opstelling die kennen we over minder dan een uur. En Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
10: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dat was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van je fiets rijden. En de keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik de been had om tot de finish vol te houden.
6: De Soren Wernskjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomer weer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjes tijd bij Le Spritz.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is Joe 8.

0: zombie?
1: Nu, zondag is gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
0: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
0: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
3: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Een goede avond. Over een uur beginnen onze Rode Duivels aan hun kwartfinale tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net ook zijn opstelling bekendgemaakt. Met Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere en Jeremy Doku. En dus zonder Todi Lukebakio, Hans Van Aken en Romelu Lukaku. Analist Mark De Grijze.
6: Ze zullen moeten een evenwicht vinden in goed verdedigen, want Spanje zal dominant zijn. Maar als we de bal hebben, dan zullen we ze ook kunnen pijn doen of moeten pijn doen. Dat ze toch ook bij momenten zelf op de helft van Spanje een keer moeten proberen toch druk te zetten en van daaruit snel richting doel te gaan. Dat moet kunnen.
5: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
7: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contact met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorg nodig in het ziekenhuis.
5: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 26 opgepakt voor de moord op Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe wordt 78. Het onderzoek loopt. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Zonder kapitein Joeri Tielemans. Hij moest geblesseerd van het veld tijdens de opwarming. Hans van Aken is zijn vervanger. Verder koos bondscoach Rudy Garcia voor een opstelling met Kevin De Bruyne, Charles de Ketelare en Jeremy Doku. Die speelde nog maar één wedstrijd door een infectie aan zijn luchtwegen. Analist Frank Boeks.
2: Als hij vandaag niet ontploft, ja, dan ga je naar huis, heb je je WK gemist. Zijn voorbereidingswedstrijden waren goed. Zijn seizoen, einde van het seizoen, was heel goed. Dus ik denk dat het niet ver weg is. Hij komt niet terug van een hele zware blessure, waar je denkt van oké, je hebt al de tijd geen wedstrijden gespeeld. Nee, heeft hij wel gespeeld. Hij heeft een heel hoog niveau gehaald. Het is alleen nu even bewijzen.
1: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomer weer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Op de kwartfinale van het WK-voetbal gaan onze Rode Duivels rusten met een 1-1 gelijkstand tegen Spanje. Fabian Ruiz trapte de Spanjaarden na zo'n 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere nog gelijk. Voor de start van de wedstrijd was er ook nog slecht nieuws over onze kapitein Youri Tielemans. Hij moest tijdens de opwarming geblesseerd van het veld. Mogelijk liep hij een scheur in zijn adductor op. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
2: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
1: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen, nadat het opeens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. Luchtvaartexpert Luc de Wilde vertelt wat er fout ging.
3: Het is zo dus dat het vliegtuig was opgestegen in Thessaloniki, maar tijdens het klimmen is er plots iets in het raam terechtgekomen. Alles wijst er nu op dat het mogelijk een stuk was van de motor. En dat heeft het raam verbrijzeld. Met alle gevolgen van die natuurlijk, want die passagier is dan met het hoofd door het raam weggezogen.
1: De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
0: Dit is Joe 80.

Visit us, Joe 80s and 90s. Good time.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
2: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwalgen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
1: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod, in de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan, maxima tot opnieuw 33 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong. Maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Mikel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
2: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen na een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuisgaven op deze dag.
1: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Joeri Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.